0: Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
4: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
3: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
5: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
3: In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Hintham is de vertraging 20 minuten. Verder hier en daar iets van drukte, zoals bijvoorbeeld de A59 naar Den Bosch toe. Voor knooppunt Hooipolder 5 kilometer en ongeveer 5 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Simons.

0: Joshua Garrison scoorde een wereldhit in 1994... over zijn relatie met Sarah Jessica Parker... die je misschien nog kent uit Sex and the City. En hij noemde het ook Jesse. En zoals je kunt horen uit het liedje zijn ze niet bij elkaar gebleven. We begonnen trouwens met de Stray Cats.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En Rock This Town hier in de Ochtend van Horizon. Het is dinsdag 8 september. Goedemorgen en welkom dat je er weer bij bent. We proberen je wakker te maken en je werkdag in te helpen. Veel mensen staan natuurlijk al lang en breed naast hun bed. Zijn misschien nu hun tanden aan het poetsen, zich aan het scheren. Hun haar aan het krullen. Het maakt me allemaal niet uit. Al ben je je wenkbrauw aan het epileren. Doe het gewoon lekker met Horizon op de achtergrond. Dan zorgen wij dat jouw werkdag op een goede manier begint. Je kunt ook het ontbijt beleggen met Horizon. Je hebt gewoon de app bij je. Je kunt misschien streamen via allerlei diensten. Dus ja, we zijn op allerlei manieren te beluisteren. Natuurlijk ook nog via Good Old FM. Maar ook via DHB+. Zeker weten. Hey, wat gaan we tussen nu en 9 uur allemaal met jou beleven? Nou, we hebben straks aan het einde van dit programma de gloednieuwe Simple Shazam. Gisteren hoorde je hem voor het eerst. Nieuw werk van Natalie Imbruglia. Ze begon ooit als actrice. Woonde in Australië. Deed daar mee aan de soapserie Neighbours. En is naar Engeland vertrokken. En scoorde ineens een hele grote hit met Torn. Jawel, weet je nog? Dat liedje, Torn. Jazeker, draaien we ook regelmatig naar. Haar 7e studioalbum is inmiddels uit. En daar hoor je deze hele week een prachtig liedje van. Het album is 4 september verschenen, dus afgelopen vrijdag. En het nummer heet Beautiful Love. En het is het laatste liedje wat op dat album staat. Je kunt het vinden op alle streamingsdiensten. En ik was blij verrast om weer eens wat lekkers van haar te horen. Niet dat ze in die tussentijd niks lekkers heeft gemaakt. Maar ja, Torn is zo'n beetje haar enige echte wapenfeit in groot hitland geweest. En ik weet niet of dit Beautiful Love een grote hit wordt. Maar ik vind het wel een mooi liedje. En daarom draaien wij hem als Simple Shazam. De open deurplaat neemt ons mee terug naar 1975. En de Horizonagenda wordt gelezen door Hans van Groesen. En zometeen om 7:45. Ja, het zal ietsje later zijn. Nee, ik denk rond 7:45. Moet lukken. Het weer. En natuurlijk ook het nieuws van bij ons. Dat doen we om 7:55 en 8:55. En we hebben een mooi lijstje jarigen, al zeg ik het zelf. Corrie Konings. Jawel, mooi was die tijd. Maar ze heeft nog veel meer gemaakt. Huilen is voor jou te laat. Matthijs van Nieuwkerk. Helga van Leur. Freelance weervrouw is ook jarig. Schenk Schalken. Nederlands tennisser. Woont in Weert. En ook Pink is jarig. Haar echte naam is Alicia Moore. Ze is Amerikaanse zangeres. En ook de zanger en gitarist van Atlantic Star is jarig. David Lewis. Hier zijn ze met dat mooie Always.

0: Ja, daar hebben we allemaal wel een keer op gesloten, denk ik, op deze van Atlantic Star, Always. En David Lewis, de zanger en gitarist, viert vandaag zijn 78ste verjaardag. En daarom is het 7:15 geweest, op deze dinsdag 8 september. Met straks om 8:30 ook natuurlijk een update van de verkeersinformatie, want dinsdag en donderdag, blijkt uit onderzoek, zijn de drukste dagen op de weg, want dan gaan we allemaal naar kantoor.
1: Try to keep you close to me. But life got in between.

I Love Your Way, dat was Will to Power. En het kwam uit 1989. Daarvoor James Bay en Hold Back the River, alweer uit 2015. En straks het nieuws van bij ons rond 5:05. Ook Guus Meeuwis komt eraan. En nu die zomerrit van Topic en Becky G. Sorry Papi.

0: is niet het officiële volkslied van Brabant, maar zo werd het wel beschouwd. Want ja, Guus Meeuwis zingt erover, hè? Want daar brandt nog licht. Straks het nieuws van bij ons. Ook The Wanted staat voor je klaar. Maar nu eerst naar de ochtendspits op dinsdag. Het is druk op de weg. Hier is de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is dat goed te merken. Veel dagelijkse files, gelukkig weinig tot geen bijzonderheden. Wel op de A2 richting Utrecht file voor knooppunt Empel. 8 kilometer, 10 minuten. Ook de A58 naar Eindhoven, Tilburg richting Oorschot. 5 kilometer, 10 minuutjes. En de A67 naar Eindhoven toe. Tussen Someren en knooppunt Leendeheide 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: De boyband The Wanted en Glad You Came. Je hoorde de akoestische versie uit 2021. 10 jaar eerder, in 2011, was dit een grote zomerhit.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen en van harte welkom in de ochtend van Horizon met het nieuws van bij ons. We beginnen in Valkerswaard. De aanleg van een nieuw fietspad tussen de Narcislaan en het Broek ligt voorlopig stil. De rechtbank Oost-Brabant schorste gisteren de omgevingsvergunning omdat de gemeente volgens de rechter onvoldoende heeft onderzocht wat het fietspad betekent voor de cultuurhistorische waarde van het bestaande zandpad en voor de waterhuishouding in het gebied. Een omwonende had tegen de vergunning bezwaar gemaakt en stapte na afwijzing van dat bezwaar naar de rechter. De werkzaamheden zouden eind vorige maand al beginnen, maar dat kan nu niet doorgaan. De rechtbank behandelt de zaak inhoudelijk op 21 oktober. Tot die tijd kan de gemeente de ontbrekende adviezen alsnog laten opstellen. De uitspraak betekent dus niet dat het fietspad definitief van de baan is. Dan een mooi bericht uit Soerendonk. Stichting Den Hoof Kranendonk opende afgelopen zaterdag een voedselkast aan de Van Schoonvoorslaan. Wethouder Joost Ploos van Amstel verrichtte de opening samen met voorzitter Ilse Govers. Bij de kast kunnen inwoners producten met elkaar delen. Wie iets over heeft, kan het achterlaten voor een ander die er nog wel iets aan heeft. De kast wordt bewust niet afgesloten en staat voor iedereen open. In Kranendonk leven bijna 400 mensen en gezinnen onder de armoedegrens. En voor die groep kan zo'n laagdrempelige plek net het verschil maken. De kast doet tegelijk dienst als menstruatieuitgiftepunt, wat vooral voor jonge meiden een uitkomst kan zijn. En tot slot een oproep voor Rabobankleden. Sinds gisteren en nog tot en met 29 september loopt de stemperiode van Rabo Club Support. Rabobankleden kunnen stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. En hoe meer stemmen een organisatie krijgt, hoe groter de financiële bijdrage. In de Kempen doen tientallen clubs mee. Bibliotheek Veldhoven wil de opbrengst gebruiken voor spel- en leermateriaal om kinderen te helpen boeken te ontdekken die bij hen passen. EHBO Bladel wil cursussen betaalbaar houden. En in Bergijk wil buurtvereniging De Bosrand geld ophalen voor een opknapbeurt van de bekende kerststal. Ook Reuzel de Mierde, Heesleende en Valkenswaard, daar doen lokale clubs mee. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

die altijd levert. Live. Afgelopen weekend stonden ze samen met Anouk en die andere Haagse band direct op Concert at the Beach in Scheveningen. Jazeker, lekker. 7:15. Goedemorgen. En wat was het gisteren warm, hè? Het was net of er een föhn aan stond. Nou, vandaag wordt het een stuk koeler met maxima rond de 22, 23 graden. Na het mooie nazomerweer van gisteren is dat weer even wennen. En morgen woensdag wordt het nog wat frisser met maxima rond de 19 graden. Ook donderdag blijft het koel met rond de 19 graden. Dus de nazomer, die is voorlopig voorbij. Maar dat neemt niet weg dat wij hier gewoon heerlijke hits draaien waar je het misschien soms wel eens warm van kunt krijgen. Misschien wel deze van Toto en Africa.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
4: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
3: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor €10.000 hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
3: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is de langste file te vinden op de A2 naar Utrecht vanuit Den Bosch. Bij Waardenburg is 1 rijstrook dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf Rosmalen 20 minuten. Bij knooppunt Empel is een spoedreparatie op diezelfde A2, maar dan richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Zaltbommel 10 minuten vertraging. En tenslotte nog dagelijkse drukte. Meerdere plekken, maar bijvoorbeeld de A67, Venlo-Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide een kwartier over 13 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Garfunkel in de kast hebt staan, dan weet je dat die versie van dit liedje Late in the Evening daar geweldig op klinkt met het hele Central Park dat meedijnt. En het nummer komt uit One Trick Pony, de film. En Paul Simon schreef het in 1980 daarvoor een aangrijpend liedje van Cameron Whitcomb, die ons een kijkje in zijn ziel geeft in Kingdom of Fear.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen, welkom terug in Simpel Simons op deze dinsdag met straks de open deurplaat en de Simpel Shazam. Maar nu eerst de geschiedenis van vandaag, want we hebben een verhaal over kunst dat bijna te gek voor woorden is. Een schilderij dat eerst beschadigd werd en daarna nog veel erger werd gemaakt. En precies 34 jaar geleden kwam de waarheid aan het licht. Het begon in 1986 in het Stedelijk Museum in Amsterdam in een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Barnett Newman. De titel Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3. Een overspannen bezoeker beschadigde het doek met een Stanley-mes. Het museum wilde het schilderij natuurlijk laten herstellen. Ze schakelden een gerenommeerde restaurateur in, de Amerikaan Daniel Goldreyer. Die nam het schilderij mee naar zijn atelier in New York. 4 jaar lang werkte hij eraan. De kosten €400.000. Maar toen kwam het schilderij terug en er klopte iets niet. Op 8 september 1992 maakte het Nederlands Forensisch Instituut de resultaten van hun onderzoek bekend. En wat bleek? Goldreyer had het schilderij helemaal niet zorgvuldig gerestaureerd. Hij had het overgeschilderd. Met een verfroller. En met gewone verf, zoals je die koopt bij de bouwmarkt. Een uniek kunstwerk, simpelweg overgeschilderd met huis aan tuin, keukenverf. En dat voor 4 ton, een schandaal in de kunstwereld. En dat heeft nog jarenlang stof doen opwaaien, ja. Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg je het zelfs verzonnen? Je gaat je eigenlijk afvragen, is er meer gebeurd bij Goldreyer? En het is vandaag Wereldalfabetiseringsdag. Een dag om stil te staan bij wat iets voor de meesten van ons zo vanzelfsprekend is, namelijk kunnen lezen en schrijven. Deze dag werd al in 1966 door UNESCO ingesteld en het doel is simpel. Aandacht vragen voor analfabetisme en laaggeletterdheid over de hele wereld. Wat is het probleem precies nou? Wereldwijd hebben honderden miljoenen volwassenen moeite met lezen en schrijven. En ook in Nederland is het probleem groter dan je misschien denkt. Zo'n 3 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Vaak hebben ze daardoor ook moeite bij het gebruik van een computer of smartphone. Waarom is dit nou zo belangrijk? Nou, geletterdheid opent deuren. Je kunt beter meedoen in de maatschappij, gemakkelijker een baan vinden en je kunt je beter informeren over bijvoorbeeld gezondheid of geldzaken. Wie niet goed kan lezen, loopt al snel vast in het dagelijks leven. In Nederland zet Stichting Lezen en Schrijven zich hiervoor in. Rond deze dag start ook de Landelijke Week van Lezen en Schrijven, waarin extra aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid. Dus vandaag, als je iemand kent die moeite heeft met lezen of schrijven, wees geduldig en help waar je kan. Iedereen verdient de kans om mee te doen en daar ben ik het helemaal mee eens. Zometeen de Horizonagenda met Hans van Groezen. Een mooi liedje van Paul Young uit 1983, maar nu eerst 10 jaar later. Informer van de Canadees Snow. Goedemorgen.
2: De Radio Horizon Ochtendshow. Horizon. Simpel Simons.
3: De Radio Horizon Ochtendshow. Simpel

0: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 18:00 met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uiterlinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Jess Glynn. Take Me Home, hier bij Radio Horizon.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen. We zijn aangekomen bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een oproep voor Rabobankleden. Want sinds gisteren en nog tot en met 29 september loopt de stemperiode van Rabo Club Support. Rabobankleden kunnen stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. En hoe meer stemmen een organisatie krijgt, hoe groter de financiële bijdrage. In de Kempen doen tientallen clubs mee. Bibliotheek Veldhoven wil de opbrengst gebruiken voor spel- en leermateriaal om kinderen te helpen boeken te ontdekken bij hen die bij hen passen. EHBO Bladel wil cursussen betaalbaar houden en Bergijk wil buurtvereniging De Bosrand geld ophalen voor een opknapbeurt van de bekende kerststal. Ook in Reuzeldermeer, de Heeseleende en Valkenswaard doen lokale clubs mee. Dan een mooi bericht uit Soerendonk. Stichting Den Hoofd Kranendonk opende afgelopen zaterdag een voedselkast aan de Van Schoonvorstlaan. Wethouder Joost Ploos van Amstel verrichtte de opening samen met voorzitter Ilse Govers. Bij de kast kunnen inwoners producten met elkaar delen. Wie iets over heeft, kan het achterlaten voor een ander die er nog wel iets aan heeft. De kast wordt bewust niet afgesloten en staat voor iedereen open. In Kranendonk leven bijna 400 mensen en gezinnen onder de armoedegrens. En voor die groep kan zo'n laagdrempelige plek net het verschil maken. De kast doet tegelijk dienst als menstruatieuitgiftepunt, wat vooral voor jonge meiden een uitkomst kan zijn. En we eindigen in Valkenswaard, want de aanleg van een nieuw fietspad tussen de Narcislaan en het Broek ligt voorlopig stil. De rechtbank Oost-Brabant schorste gisteren de omgevingsvergunning omdat de gemeente volgens de rechter onvoldoende heeft onderzocht wat het fietspad betekent voor de cultuurhistorische waarde van het bestaande zandpad en voor de waterhuishouding in het gebied. Een omwonende had tegen de vergunning bezwaar gemaakt en stapte na afwijzing van dat bezwaar naar de rechter. De werkzaamheden zouden eind augustus al beginnen, maar dat kan nu niet doorgaan. De rechtbank behandelt de zaak inhoudelijk op 21 oktober. Tot die tijd kan de gemeente de ontbrekende adviezen alsnog laten opstellen. De uitspraak betekent dus niet dat het fietspad definitief van de baan is. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Mars en On My Soul hier bij Radio Horizon. En zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar een mooi liedje uit 1975. En het is druk op de weg, dus snel naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere opvallende zaken deze ochtend. Onder andere een spoedreparatie bij knooppunt Empel. Een gat in de weg op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Geldermalsen een file van 35 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht. Verder ook nog andere files. Onder andere door een pechgeval op de A50. Eindhoven-Arnhem. Voor Ravenstein 10 minuten, 5 kilometer. En een ongeluk bij Drunen op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Hooipolder een file van 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Script.
1: Alweer 16 jaar geleden, For the First Time.
2: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
1: Vandaag is het 8 september 2026 en precies 9 jaar geleden overleed country star Don Williams in Mobile, Alabama na een kort ziekbed. Hij werd 78 jaar oud. In mijn jeugd werd ik omringd door countrymuziek. Als jong gezin woonden wij een tijdje in de Amerikaanse stad El Paso in Texas. Niet heel lang, maar wel lang genoeg. Mijn vader werd er een vurig liefhebber van dat muziekgenre en dus ook liefhebber van The Gentle Giant, want zo werd Don Williams genoemd. En Williams was zeker geen vernieuwer in de countrymuziek, maar met zijn warme, lage stem maakte hij van elk liedje iets bijzonders. Van 1974 tot 1991 belanden 42 van zijn singles in de top 10 van de Billboard Hot Country Songs, waarvan 17 zelfs op nummer 1. Don Williams was ook actief als acteur. In 1980 speelde hij een rol in de film Smokey and the Bandit 2. Voor zijn verdiensten in de countrymuziek werd hij in 2010 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Persoonlijk vind ik de plaat die we vandaag draaien het allermooiste liedje van Don Williams. Het beschrijft zijn liefde voor de vrouw die zijn hele leven aan zijn zijde stond. Dit liedje heeft voorgoed een plekje in mijn hart. Het was namelijk een van de nummers tijdens de uitvaart van mijn moeder in januari van datzelfde jaar. Vandaag draaien we Don Williams met You're My Best Friend. Het is
2: de open deurplaat.
3: You placed gold

0: strawberry soda.
1: Two hot dogs and a strawberry soda. Oké, het is een soort priklimonade van aardbeien. Johnny Guitar Watson zong het in 1979 in Real Mother For You. En daarvoor Don Williams, The Gentle Giant. Ja, muziek waar ik ben mee, waar ik mee ben opgegroeid, zo moet ik het zeggen. En dat heette You're My Best Friend. Ah, en daarmee is het bijna 9:10 in de ochtend van Horizon, met straks Natalie Imbruglia en Beautiful Love, onze Simple Suzanne. Maar eerst even een mooi liedje uit 1980 van een band die komt uit Schotland en zich Texas noemt. En de zangeres is Catherine Spiteri en heeft een geweldige stem. Hier is I Don't Wanna Love Her. I Just Need a Friend. Goedemorgen.

Suzanne Freek en Weg van jou. En zo zit het erop voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier zometeen met Horizon at Work. Deze hele week Natalie en Buglia's allernieuwste Beautiful Love als Simple Shazam. Het komt van haar zevende studioalbum wat afgelopen vrijdag uitkwam.

0: Horizon.com. Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
9: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
10: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
9: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
8: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
11: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
12: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
13: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
8: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn verre van filevrij in de regio, maar het drukste moment van de ochtendspits ligt wel achter ons. Op de A2 nog een file bij knooppunt Empel, als je onderweg bent naar Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Geldermalsen 40 minuten, er is een gat in de weg en er is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch toe. Tussen Waspik en Drunen ongeveer 50 minuten, de linker rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeers. Informatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Vrijdagavond wordt de foyer van het Perron weer omgetoverd tot een muziekcafé voor een optreden van De Binnenband. Een 7-koppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek. Met een repertoire van Americana, Bluegrass, Blue and Country, sfeervolle Amerikaanse rock en klassiekers van de Rolling Stones en Ray Charles tot Mumford & Sons en Douwe Bob. Vrijdagavond in het Perron De Binnenband. Het optreden begint om 8:30 en de toegang is gratis. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is te zeker.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

0: Ja.
1: Steentje voor steentje. Met de Commodores. Vijf minuten over 10 uur op deze 8 september 2026. Op deze dinsdagmorgen. Luisteraars, goedemorgen trouwens. Toegewenst. Tot aan 12 uur dit programma. Bedankt Rolf voor zijn ochtendprogramma. Vanmorgen tussen 7 en 9. En wat het weer betreft, ja, het is nu nog droog. Maar het worden wat andere tijden. We hebben het begrepen, de echte mooie zomerse periode. Er komen misschien nog een paar uitschieters. Maar voorlopig moeten we hier het even mee doen. Maar ja, ook even van de andere kant. Voor de natuur en voor de tuintjes en al de bloemetjes en de plantjes is gewoon goed dat het. Dat het verandert. Even. En Gloria kon even wel niet wachten. Dus daarna met de Miami Sound Machine. We gaan maar gewoon gezellig door. En het heet allemaal Conga.

Was een groot hit voor de formatie Blue Mink. Was zangeres Madeleine Bell erbij, hè? Ja. Hadden nog meerdere hits, hoor. Hadden de Bannerman hadden ze opgenomen, Melting Pot. Maar dit was eigenlijk wel hun grootste. En het heette Good Morning Freedom. En ik kan het nou nog draaien, vanmiddag niet meer. Dus ja, oké, vandaar. En daarvoor hadden we Miami Sound Machine... met Gloria Estefan en Conga hier bij Horizon at Work.

We krijgen een berichtje tussendoor hier. Met een A4'tje ben ik gekomen. Mijn weg, ja. Kan me zo even doen voor je. Dan moet ik wel even het goede bericht erbij pakken natuurlijk. Hè. 17 minuten over 10 uur, deze 8 september. We gaan weer even richting Valkenswaard voor het weekend van 18 tot en met 20 september. Want eigenlijk eerder in dit jaar was er het Volkorenfestival met een keur van koren die optraden of die gingen optreden in Valkenswaard. En in verband met de hittegolf was dat toen uitgesteld. Het was gewoon te warm. Nou. Dus toen werd het uitgesteld naar komend, of nou komend weekend mag ik niet zeggen. Het weekend van 19 september op zaterdag gaat het door. Moet ik de koffie wegzetten, maar ja. Hoe gaat het eruit zien op zaterdag 19 september tijdens het grote bloemenkoolzo evenement? Gaat het Volkorenfestival ook weer van start in Valkenswaard? Hoe gaat het eruit zien? Zaterdag 19 september om 11:45 middags. Welkomstwoord en opening. Volkorenfestival aan de Franse Beststraat in de Statie. En dan van 1 tot 4 uur zijn er optreden van de korens bij diverse horeca- en winkellocaties in het centrum van Valkenswaard. En dan tussen 4:15 en 16:30 de gezamenlijke afsluiting van Valkenswaard Volkoren aan de Franse Beststraat op de Statie. Aan de Statie. Nou, voor de goede gang van zaken gaan we even vermelden welke koren er allemaal deelnemen op die zaterdag 19 september. Daar gaan we dan. Dat is koor Kamers, het gemengd koor Donjo, de Koninklijke Gemengde Zangvereniging, als ik het goed heb, de Volharding. Popsound Boost, popkoor New Sound, vocalgroep Perfect Sound. De zanggroep Close, vocalgroep Zo Goed Als Nieuw. Ik maak ik er maar van, ZGAN staat erbij. Zal ik er niet ver lang zitten, denk ik? Nee. The Voices United doen mee. En wie nog meer? Even scrollen. Scrollen, ja. We hebben het Vonderkoor. En dan hebben we nog zanggroep Cheers doen mee. En zanggroep Midar. En Zing Maris. Oh, Zing Maris. Ken ook allebei, hè? Zing Maris. Ja, kijk, een beetje uit de buurt. Hè. Zing Maris. Leuk. Zing Maris. Nou, oké. Okay. Dan weet je in ieder geval wat je te wachten staat. Op zaterdag 19 september het Volkorenfestival in het centrum vanaf Valkenswaard. Vanaf 's middags 1 uur. Ja, nou, veel plezier erbij dan straks.

The Time of My Life, Bill Medley en Jennifer Warnes hier bij Horizon at Work. Ja, en daarvoor hadden we Colin Hale, ja, van Men at Work en Overkill met Choir uit Canada. In het kader van het Folklorefestival, dat is een keer gedraaid. En ja, als we dan toch eens terugkijken dit jaar, vanaf juni zeg maar, dat het begon met die warmte. En we zitten nu zo wat half september en denken van ja, het is eigenlijk eerlijk is eerlijk. Hebben we toch niet mogen klagen met de zomer, hè? Ik bedoel, het is natuurlijk wel heel droog geweest allemaal en toestanden. En in sommige dagen erg heet, maar al met al, de mensen hier in de buurt zijn gebleven met de vakantie. Dus dat is allemaal goed. Buitenland ook wel, maar ja, we weten allemaal wat er gebeurde daar, dus oké. Al met al denk ik dat het toch een leuke zomer is geweest. En daarom zingt Dana Winner nog eens de Vlinders achterna.

0: This World, Our Home. De grote hit voor Douwe Bob, alweer van een tijdje geleden. Ja, wij gaan snel door naar Hans van Goezen met de agendaberichten. Die hebben we ook nog voor je in de planning, hè? Jazeker. Ook nog gedraaid. Hebben we trouwens Dana Winner en de Vlinders achterna. Hans van Goezen, daar komt hij aan, de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijk eens draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.

Dat is zo'n instrumentaal nummer een grote hit kon worden. Hè? Ja, dat is echt gebeurd in de jaren 70. Mr. Blue was dat met Groovin' with Mr. Blue. En je schrijft het B-L-O-E, hè? Ja, voor de goede gang van zaken. Mr. Blue. Had wat meer van die rare schijfjes die toen een hit werden. Hè? Wat dacht je van Cozy Powell? Ken je hem nog, die drummer? Dance with the Devil. Ja, die draaien we nog niet, hoor. Dat doen we een ander keertje. Maar dat was ook zo'n plaat. Denk ik van, ja, wat moet ik ermee? Maar dat is toch gebeurd. We bedanken Hans van Groezen trouwens ook voor de agendaberichten op deze dinsdag de 8 september.

Ja, bijzonder nog steeds een van de vele hits voor Neil Diamond, Forever en Blue Jeans. En daarvoor hadden we de dochter van Nat King Cole, Natalie Cole. En haar groot hit, This Will Be, op deze dinsdag de 8e september. Ja, mijn stoel die wiebelt waar, maar dat kan ik aan mij liggen hoor. Dat weet ik niet meer. Een beetje oneven gezeten, denk ik. Heb je ooit, hè, begin van de week. Dit is Genesis en Throwing It All Away.

Tony Orlando en Dawn. Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Zo dadelijk nog gaan naar Van Cock Robin en Thought You Were On My Side. En dan gaan we op commercials en de nieuws van 11 uur. Tot straks maar weer.

Kiss Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. Die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De N280 is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A2. Dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Get to France. En Sally Oldfield. Met muziek van Mike Oldfield. Ja. Dat is duidelijk herkenbaar, hè? Het is bijna 8:08 op deze 8 september 2026. Op deze dinsdag. Luisteraars, tot aan 12:00 dit programma. Het Work. En afgelopen week zat ik zo met een collega, een radio de collega, wat te kletsen over het radio gebeuren in deze tijd. Dat allemaal veel veranderd is natuurlijk ten opzichte van vroeger. Dat is ook zo. Daar moeten we toch maar mee dealen. Dat is een Engels woord voor, dan moet je me omgaan. Hè? Dat weet je. Uit te leggen. Maar hij zei, ja, jij draait ook wel eens iets uit de jaren 60. Ja, natuurlijk, dat doen we. Ik hou er ook wel een beetje bij. Hij zei ook van, ja, het was gewoon die tijd. We hadden de singletjes en dan moest je mee doen met je pick-upje. En ja, die plaatjes, sommige heb ik nog wel. Hij zei, nou, ik draaide vorige week, zei hij, een plaatje uit 1966. En dan de naam, zegt jou dan nog iets? Welke naam? Ik zei, hij zei, Pinkerton's Assorted Colors. Ik zei, nou, dan zeg je me iets. Zeg, nou, als ik eerlijk moet zijn, is het niet meer bijgebleven. Nou, dan zegt hij, mag ik het plaatje lenen als je het volgende week draait? Dat is goed. Dus hier uit 1966, voor mijn collega, Pinkerton's Assorted Colors. Kom eens aan.

0: gewoon wel vaak gedaan, hè?
1: Mooi.
0: 14 minuten over 11 uur op deze 8 september met Guus Meeuwis, tranen gelachen. En daarvoor hadden wij 1966 Pinkertons Assorted Colors. En het heette allemaal Mirror Mirror. Dankjewel voor dank u mogen lenen. Nou, leuke plaat. Even kijken, waar zit ik op mijn lijstje? Oh, hier zijn we gebleven.
2: Radio Horizon. Radio Horizon.

Funky Sue Robinson met Turn the Beat Around hier bij Horizon het Werk. En dan kijk ik even op het plein van de radio. En een collega Peter Swaak die komt weer terug vanaf donderdag. Is je weer met zijn programma tussen 12 en 2 uur. Hartstikke fijn, Peter. Leuk om je weer te horen, jongen. Lange tijd. Ja, dat kan allemaal gebeuren. En ook Peter van Echt weer een beetje terug van vakantie. Ron Fransen neemt het nog even een beetje over tussen 4 en 6 in de middaguren. En dan zie ik wel op de mail en zo wat, hoe dat dan gaat veranderen. Ja, nou ja, veranderen. Dat zal allemaal weer terugkomen natuurlijk. Hier zijn Jim Morrison en The Doors.

0: het wel weer. De grond is lava. Ja,
1: de grond is lava.
0: 11:55 met de dijk. Dansen op de vulkaan. Oh, hier bij Radio Horizon. Hoogste tijd nu voor de agendaberichten.
2: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 18:00 met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uiterlinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover de Horizonagenda. Deze berichten, evenals de details van al andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Ilse Fanger met zanger Johnny Kaagman. Natuurlijk grote hit. What a difference does it make? En met Branke Hans van Groesden. Wederom voor de agendabericht hier bij Horizon Radio at Work. Yeah.

Mevrouw Van der Bult. En een beetje de Amerikaans overgegaan in Mrs. Van der Bult. Paul McCartney en Wings. Dat is nog steeds leuk. En daarvoor hadden we Robin. Ja, ho, nee, nog niet hoor. Robin en Show Me Love gedraaid. Is dat een lange versie, jongens? Nee? Roep allemaal, oh, maar ja, dat houdt niet op natuurlijk. Hè? Mooi, hè? Ja. Hier is de zus van Michael Jackson en die andere broertjes. Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately?

What Have You Done For Me Lately? Janet Jackson was de laatste vocale die we draaiden in het programma At Work voor deze dinsdagste 8 september 2026. We gaan zo dadelijk op weg richting de commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van de Smaak van Smaak. En Peter komt weer terug vanaf komende donderdag. Donderdag en vrijdag, ja, tussen 12 en 2. En dan weet ik niet meer helemaal precies zeker, maar ik meen dat Peter vannacht nog vakantie heeft. Ja, dus je tussen hier nog vandaag voor? Ja, nou ja, ik zie dat man wel verschijnen. En tussen 4 en 6 Ron Fransen met Echt van Echt. In dit geval nog. En dan gaan we de avond weer in. Ruud toch, hè? Ruud. Ja, Ruud. Ja, en je kunt al terugkijken op de site van RTV Horizon voor heel de programmering natuurlijk. Het is wel makkelijker dan dat ik hier een beetje achter die microfoon zit te improviseren. Want ik heb hier mijn schermpje op zwart staan. Te vroeg afgesloten. Denk het wel. Denk het wel. Denk het wel. Nou. Wij gaan naar de koffie en de boterhammen. En u waarschijnlijk ook onder het werk of thuis of waar dan ook. Mocht je in de auto zitten, kijk goed uit. Hou het rustig aan. En denk maar altijd zo, beter iets te laat dan niet meer. Dat is natuurlijk ook zo, hè? Ja. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog en tot morgen, 10 uur, dag.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor 1 dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In de stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De N280 is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Kelpen. En dit komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter Zwaag.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: geen nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio.

0: Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verwijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verwijen.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N57, die is in beide richtingen dicht bij Deltapark Neeltje Jans. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter Zwaak.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit

0: lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
5: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Ja, een mooie Italiaanse liefdeshit van deze Alain Sorrenti. Jij bent de enige vrouw voor mij. Tu sei l'unica donna per me. Het is even na 2 uur geworden op deze alleraardigste dinsdag, deze 8e september. En het kan nog wel, hè? Een lekker zomerjingeltje. Welkom bij dit nieuwe tussenuur.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

When I spent the summer on. Ja, enige vertwijfeling in de stem deze ochtend na het programma Horizon at Work van Jan van Dommelen. Maar dat is niet heel onterecht natuurlijk. Want ik zou er eigenlijk niet zijn deze week. Maar we zijn iets eerder teruggekomen van onze vakantie dan de bedoeling was. Dus we hebben er weer zin in. Een nieuw

0: Be My Baby. Vanmiddag uiteraard wel nog een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt door Ron. En dat doet hij ook nog morgen. En vanaf donderdag en vrijdag zijn we er zelf ook weer met het programma Echt van Echt. Dus laat dat duidelijk zijn. En het tussenuur doen we dus elke werkdag tot en met vrijdag deze week hier op Radio Horizon. Bergijk en Reuzel de Mierde maken dit jaar allebei kans om te worden genomineerd tot de meest fietsvriendelijke gemeente van Brabant. De twee Kempengemeenten behoren tot de genomineerden voor de Brabantse fietswerkgever en fietsgemeente van het jaar 2026.
1: Horizon.
0: Ja, dat je in Brabant natuurlijk hele mooie fietsroutes hebt, dat wisten we natuurlijk al enige tijd. En de winnaar die wordt maandag 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit in het Philips Stadion in Eindhoven. Het is bijna 15 minuten over 2. Dit is Kygo

foyer van het perron in Hezen wordt weer veranderd in een muziekcafé voor de binnenband, ook bekend als de binnen- en buitenband. Het is een zevenkoppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek. En bovendien is de entree ook nog eens gratis. De band staat bekend om hun aanstekelijke mix van Americana en bluegrass, blues en country en sfeervolle American folk. Ga maar eens luisteren aanstaande vrijdag in het perron in Hezen. Dit zijn de Communards en Never Can Say Goodbye.

vooral drie geworden. Muziek van Jimmy Summerfield. Hij maakte dit met zijn band The Communards. En Jorde Never Can Say Goodbye. De lezer die kan alle kanten op met het eerste kinderboek. Het eerste kinderboek van Rob Schepers en Woutrie Verduin. Zometeen iets meer daarover. Dit is Janice Blue and Melon.

Kuste, Ruige Hoogte of Stormachtige Heuvels. Het is de titel van de beroemde roman van Emily Bronte. Die titel die verwijst naar het afgelegen huis waar een groot deel van dit verhaal zich uiteindelijk ook afspeelde. En dit liedje van Kate Bush was daarop geïnspireerd. Je hoorde The Wuthering Heights van Kate Bush. Hadden wij het net over het kinderboek van Rob Schepers en Wouterie Verduin. Het kantelboek, zoals ze het dan ook noemen, ligt vanaf 16 september in de winkel. En lezers die snel naar het einde willen bladeren of stiekem alvast al de laatste bladzijde willen lezen, komen bedrogen uit bij dit kinderboek.

Leuk cadeau ook voor je kleinkind bijvoorbeeld. En in mijn geval zou dat prima gaan passen. Het nieuwe kinderboek dat geschreven is door Rob Schepers en Woutrie Verduin. Het kantelboek. Dus vanaf 16 september in de winkel.

Chocolate en You Sexy Thing. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan terecht bij de gratis Blijf Mobiel Dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. De eerste bijeenkomst vond afgelopen maandagochtend plaats in de bibliotheek in Valkenswaard. Ongeveer 40 tot 45 bezoekers werden maandagochtend welkom geheten. Door Lilian Martens is het trouwens, namens Bibliotheek Valkenswaard. En de officiële opening deed wethouder Bram Bots van Driel. En de volgende bijeenkomst vindt plaats in Borkel en Schaft aanstaande maandag tussen 10 en 12 uur. Maar we houden je op de hoogte, in ieder geval. Dit is muziek van No Mercy en When I Die.

Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Verenigingen en maatschappelijke organisaties in de Kempen doen deze maand mee aan de Rabo Club Support. Rabobankleden kunnen vanaf 7 september tot en met 29 september stemmen op hun favoriete clubs. En hoe meer stemmen een organisatie krijgt, hoe groter de financiële bijdrage. Er staat een behoorlijk leuk artikel over te lezen op onze website. Kijk daar maar eens naar. Het is 15 voor 3 met de bouw.

Dat was ook wel een leuke zomerrit van de afgelopen periode. De Bauza en Jorde McNiddick. Lokale kunstenaars en creatieve makers krijgen op zaterdag 19 september de ruimte tijdens de kunstexpositie Kijkers in de bibliotheek Valkenswaard. De tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Vaart in samenwerking met de bibliotheek en maakt onderdeel uit van het Corso en Cultuur Festival. De expositie vindt plaats dus op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur in de bibliotheek in Valkenswaard. En de toegang is gratis en je hoeft jezelf niet eens aan te melden. Nou, hoe makkelijk is dat? Dit is muziek van de G-Gals Band en Centerfold. Let's

0: Het tussenuur, het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Was dit de G-Gals Band en Jorde Centerfold.
1: Horizon, de streekomroep voor Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.
0: Later vanmiddag tussen 4 en 6 uur een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt, gepresenteerd door Ron. Doet hij morgen ook nog een keertje. En vanaf donderdag hebben we ook Peter Swaak weer terug op de radio met de smaak van Swaak. Bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur. Want als wij een blik op de klok werpen, dan zien wij dat het programma alweer bijna is afgelopen. We kijken ook even naar de vooruitzichten voor het weer de komende week. Ja, toch een beetje, nou ja, herfst wil ik het niet noemen. En het schijnt zo te zijn, na het weekeinde, dat we te maken zouden kunnen gaan krijgen met een soort van Indian Summer. Oftewel een oude wijvenzomer. Daar komen we morgen wel even op terug. Nog een mooie dinsdag. Tot morgen.

nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

NAK Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk,

0: terugbelt en overbelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 80 kilometer file in de zuidelijke provincies. De meeste vertraging nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Best-West en Vught en daarom moesten 2 rijstroken dicht. Je doet er 50 minuten langer over. Ook op de A29 loop je vertraging op Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. 10 tot 15 minuten extra. De A58 Eindhoven-Breda. Je hebt 10 minuten vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: En in deze editie van Knooppunt Leenderheide gaan we stilstaan bij verliefd worden. Je verstand weet soms nog helemaal van niets, terwijl je lichaam al een persconferentie heeft gehouden. Je hoort het hier.

muziek van Elton John. Destijds naar aanleiding van het overlijden van Lady Di. Een hit in 1991, Candle in the Wind, hoorde je. Hey, goedemiddag, welkom bij Radio Horizon. We gaan het thema verliefdheid even aanpakken. En dat doen we met tweetal platen. We beginnen met Wham! Met Wake Me Up Before You Go Go. Een vrolijk nummer over een eigenlijk helemaal niet zo vrolijk gevoel. Namelijk bang zijn dat degene die je leuk vindt, dat die er vandoor gaat. George Michael maakte er geen klaagzang van, maar een feestnummer. En misschien is dat ook wel de beste oplossing voor liefdesverdriet. De volumeknop omhoog.

De angst dat de ander je verlaat. Daar gaat dit hele liedje over. Wham, hoor je Wake Me Up Before You Go Go. En als we het dan toch over verliefd worden, et cetera, hebben. Ik heb daar een item over. En dat heeft te maken met het plaatje wat we uitgezocht hebben. Dat is van Kylie Minogue. Verliefd worden. Je verstand weet soms nog helemaal van niets, terwijl je lichaam al een persconferentie heeft gehouden. In Nederland woont gemiddeld 30% van de volwassenen zonder vaste partner, terwijl 10% een latrelatie heeft, wel een partner, maar niet samenwonen. Verliefdheid hoeft dus niet automatisch te eindigen in samenwonen, trouwen en een gezamenlijke hypotheek. Sterker nog, in 2025 trouwden ruim 70.000 stellen in Nederland, met een gemiddelde leeftijd van 38,8 jaar voor mannen en 36,2 voor vrouwen. Maar dat eerste moment, die blik, die klik, het gevoel van hé, jij, daar is geen CBS-label aan vast te knopen. Daar hebben we Kylie Minogue voor.

99 Luftballons. En zie jezelf al in zo'n luchtballon rondgaan. Nou, dat lijkt me best heel leuk allemaal. Maar wel de opmerkingen bij die laatste iemand maakte die zo'n rondvaart of zo'n luchtvaart heeft meegemaakt. Die waren namelijk geland in een weiland waar ze net mest hadden uitgestrooid. En dat was even een vervelend fenomeen. Want ook de wagen en de aanhanger die hun op moesten pikken kwam vast te zitten in de blubber. Nou, dat is een heerlijk feestje geweest. Moest er even aan denken tijdens Nena en 99 Luftballons. En nu muziek van Colby Calais.

muziek van Cat's Eye. Het liedje heet Animal. Vandaag is het de Wereldalfabetiseringsdag. En je denkt misschien, in Nederland kan toch iedereen lezen en schrijven? Nou, niet helemaal. Ongeveer 3 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en of rekenen. En dat is omgerekend 1 op de 5. Het gaat niet alleen om een boek lezen. Het zit hem in de alledaagse dingen. Een brief van de overheid, een bijsluiter of een ingewikkelde website. Nederland scoort internationaal wel goed. Behoorlijk goed zelfs. Maar taalvaardigheid is meer dan woorden kunnen lezen. Het gaat erom dat je begrijpt wat er staat en wat je ermee moet doen. En eerlijk, wanneer vond jij voor het laatst dat iets onnodig ingewikkeld werd gemaakt? Kijk nou niet naar je baas, hè?

Richard Marx en Right Here Waiting. Volgende week is het weer zover. Prinsjesdag op dinsdag 15 september. Het koffertje, het bekende koffertje, wordt rond 3:30 aangeboden. De cijfers van 2026 waren 451 miljard aan inkomsten. Met een uitgave van 486 miljard. Daar gaat er iets niet helemaal goed, zou ik zeggen. Dat zijn de ramingen voor 2026. De cijfers voor 2027 zijn vandaag nog niet definitief openbaar. Overigens, die koffertjescultuur begon in 1947. Het eerste koffertje van minister Liefting zou omgerekend slechts 1,70 euro gekost hebben. Het huidige exemplaar is sinds 1964 in gebruik en is gemaakt van geitenperkament. Nou, weet je dat ook weer?

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Hou en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Vrijdagavond wordt de foyer van het Perron weer omgetoverd tot een muziekcafé voor een optreden van De Binnenband. Een 7-koppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek. Met een repertoire van Americana, Bluegrass, Blue and Country, sfeervolle Amerikaanse rock en klassiekers van de Rolling Stones en Ray Charles tot Mumford & Sons en Douwe Bob. Vrijdagavond in het Perron De Binnenband. Het optreden begint om 8:30 en de toegang is gratis. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het openluchttheater aan de rand van Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon.
3: Ron Fransen.

uitvoering van Ed Sheeran. Je hoort het liedje zingen 2014. In Weert hebben ze deze maand eigenlijk twee totaal verschillende redenen om het centrum op zijn kop te zetten. Komende zaterdag 12 september wordt gevierd dat de Zuid-Willemsvaart 200 jaar bestaat. Met Weert aan het water. Rond het bassin en de kaders zijn er demonstraties, muziek en activiteiten. En twee weken later gaat het volume nog verder omhoog. Van 25 tot en met 30 september is het kermis met meer dan 130 attracties. De op één na grootste kermis van Nederland. En dat in onze regio. Goed, muziek nu van Robbie Williams. Dit is Feel.

En voor je gevoel, als we dan toch over het liedje Feel hebben, is zitten we aan het einde van een werkdag en dan komt een collega binnen die zegt, heb je even. Wat gebeurt er dan met je terwijl je eigenlijk met je hoofd al de jas aan hebt en onderweg naar huis bent? Nou, ik wens je succes als die collega toevallig nu net binnenkomt.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamers specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer, regen trekt over.

0: het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de dagelijkse files iets langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Bokstol sta je nog 10 minuten in de file. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Sint-Joost en Born. De rechte rijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. Tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef heb je 15 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: En onderweg van werk naar huis gaan we het hebben over een koffertje vol miljarden. De vraag wat er vanavond op tafel komt. En natuurlijk straks rond 5:30 de neuspunt.

Chris Rea. Fool if you think it's over, hoor je. Het is de eerste plaat in uur 2 van Knooppunt Leenderheide, de editie van dinsdag 8 september. Het is vandaag dag nummer 251. De snelle rekenaar weet dan dat we nog 114 dagen te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. En op deze dag in 1944 werd vanuit Nederland de eerste V2-raket richting Londen gelanceerd. Een nogal spectaculaire manier om de herfst te beginnen, zou ik zo zeggen. En dan hebben wij tegenwoordig over files, regen en een lege telefoonbatterij. De mensheid is er blijkbaar niet alleen maar op vooruit gegaan. Hey.

hoorde begin jaren 90 Crystal Waters en Gypsy Woman, hoorde je daarvoor Avicii en Hey Brother. We gaan het hebben over uitstelgedrag. Je kent het, hè? Je moet iets doen, maar eerst nog even koffie of dan je mail en dan het berichtje. Uitstelgedrag is behoorlijk menselijk. Naar schatting 15-25% van de volwassenen doet het chronisch. Een nog grotere groep stellen af en toe iets uit. En opvallend, het gaat vaak niet om luiheid, maar om het vermijden van een vervelend gevoel. Je brein kiest er liever nu voor om iets leuks te doen dan straks iets nuttigs. Dus als je dit item pas later wilde luisteren, heb je nu een probleem. Maar dat was een filosofische. Dit is Kim Wilde en View from a Bridge.

Baby Rexa samen met Faithless. Je hoorde New Religion. Ik heb in de categorie kan niet waar zijn of toch wel een leuk verhaal. Er bestaat een kwal, ja, luister goed, die biologisch gezien behoorlijk dicht in de buurt komt van onsterfelijkheid. Die kan onder bepaalde omstandigheden terugkeren naar een jonger levensstadion. Hij doet dat door zijn biologische klok als het ware terug te draaien. Dat betekent niet dat hij nooit dood kan gaan, want hij kan ook gewoon opgegeten worden of ziek worden. Maar veroudering zelf kan die in theorie resetten. Daar hebben wij voorlopig alleen maar de sportschool voor. En dan moet dat ook nog maar een keer je passie zijn. Dua Lipa nu, samen met Young Thug. Dit is Potion.

Coldplay samen met Beyoncé, Him for the Weekend. En dat gaat over iemand die je uit een dip haalt en het gevoel geeft dat je weer kunt vliegen. En eigenlijk is dat precies waar het weekend voor bedoeld is. Even uit je werkstand. En komend weekend kan dat bijvoorbeeld in Valkenswaard, waar zondag in het Van Bestpark een cultuurdag is met muziek, dans, eten en verhalen uit verschillende culturen. Of je duikt in het verleden tijdens Open Monumentendag in Kranendonk, maar ook in Valkenswaard. Het zijn zo wat leuke dingetjes die je het weekend kunt ondernemen. Dat, die inspiratie haalden we uit dat plaatje van Coldplay en Beyoncé. Gaan wij naar de zomerhit heen? 1983 van Ryan Paris. Dit is het.

Het was het jaar 2012 dat dit plaatje uitkwam en een grote wereldhit werd. Gustavo Lima en Ballada hoorde je, en daarvoor Ryan Paris. De zomerhit op bestelling en dat was Dolce Vita. We doen het allemaal alsof we het niet doen. Maar neuzenpeuteren is verrassend normaal gedrag. Mensen doen het onder andere uit gewoonte, verveling, irritatie of simpelweg omdat er iets vervelend voelt. Maar er zit nog een merkwaardig psychologisch kantje aan. Als je ergens alleen zit te wachten, verdwijnen sociale remmingen sneller. Dus mocht je jezelf betrappen bij het stoplicht of nu in de file, kijk dan vooral even of er iemand naast je staat. Want dat is zo ongeveer de grens tussen privé en live entertainment. En dan gaan we lekker neuspeuteren, want dit is de neuspeuterplaat van vandaag. En dat is Coldplay en Viva.

0: Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon!
3: Ron Fransen.

heerlijk en vrolijk plaatje van Bob Sinclair in 2019, de La La Song. Vanavond kun je in Leende terecht voor een bijeenkomst over iets waar we allemaal goed in zijn. Het uitstellen van nadenken over later. In de Schammert gaat het vanavond over wonen, zorg en actief blijven als je ouder wordt. Niet bepaald een onderwerp waarmee je spontaan de polonaise inzet, maar wel eentje waarbij geldt hoe eerder je nadenkt over wat je wil, hoe meer keuzes je later hebt. En misschien is dat eigenlijk een mooie regionale gewoonte. Niet wachten tot morgen met iets waar je vandaag al invloed op hebt. Informatie vanavond dus om 19:30 in de Schammert in Leende, met inloop vanaf 19:00. Gaan wij naar muziek van Human League. En we benadrukken nog even het menselijke aspect. Dit is Human.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staats-

0: Staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files in Zuid-Nederland zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door de regen en ongelukken. En een ongeluk gebeurde op de A2, Utrecht richting Eindhoven. Tussen afrit Veghel en Vught is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os Oost en knooppunt Bankhoef ben je 15 minuten langer onderweg. Een 20 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik kun je er 10 tot 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Van Dam.

0: half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. De dagelijkse files waren deze spits langer dan gebruikelijk, maar de drukte neemt af. Er zijn nog files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten vertraging. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het nog druk, tussen Noorderloos en Werkendam. 8 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheim.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
2: Cornelis!
3: Cornelius!
2: Yeah.
3: Oh, Cornelius!
2: Listen!
3: My man!
2: Listen!
3: Yeah, man, what's up?

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
1: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
2: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
3: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
0: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land loopt nog vertraging op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A50 wordt nog file gemeld richting Arnhem. Vanuit Eindhoven betekent dat tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En ook nog 10 minuten vertraging op de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. En dat komt door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

Frans van Dam hoorde je de afgelopen uren. Dankjewel voor jouw bijdrage, Frans. Wel thuis voor dadelijk. Het is vandaag de 8e. Ik begon met The State of Independence van Donna Summer uit 82. En dit is de Frank Boeijen Groep.

Enrique Iglesias hoorde hier uit 2017 al. Don't You, die zijn de Simple Minds uit 85.

Dit nummer bereikte de nummer 1 status, Shut Up, en tussen haakjes And Sleep With Me. Kwam in mei 1995 uit en werd gekenmerkt door de aanstekelijke beat. En jawel, dat is ook zo. En de provocerende, iets wat ironische tekst.

Give Me All Your Loving uit 1984 van ZZ Top. En Frank Beard, de drummer van de band, is in augustus 2026 op 77-jarige leeftijd

is vandaag de 7e, ook een legendarische dag. Namelijk de onafhankelijkheid van Brazilië. Die is verklaard in 1822. Onafhankelijk van Portugal. Dat is ook de reden waarom ze daar Portugees spreken. Of ja, zoals de Brazilianen dan zeggen, Braziliaans.

Blijft een vreemd plaatje, tenminste als we kijken naar de geschiedenis. We Build the City van Starship uit 1985. Het was een gigantische nummer 1 hit. En kreeg later ook de twijfelachtige eer om herhaaldelijk te worden verkozen tot het slechtste nummer aller tijden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh, right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
4: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
2: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op, morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ruud van der Linden.

weten nu ook wel gelijk wat voor weer het wordt de komende weken. En wat er in de wereld is gebeurd. En wellicht ook staat te gebeuren. Tonight Tonight hoorde je uit 2011. Deze Amerikaanse pop-rockband uit Nashville, Tennessee. Die in 2005 werd opgericht. Heeft dit plaatje uitgebracht in 2011. Dus.

blijft een mooi nummer. En ook een mooie dame, deze Madonna. Dateert van 1989, Like a Prayer. Hier op Radio Horizon. Oh, en dit wil iedereen heel graag hebben. Oh, oh, oh, oh. Maar ja, je wordt er niet echt gelukkig van. Money, money, money. Dit is ABBA uit 66.

0: de jongen die doet helemaal niks. Nee hoor, die zijn zo onschuldig als het maar zijn kan. Had Alicia Dixon in 2009 bedacht. The Boy Doth Nothing, hier op Radio Horizon. En Sign of the Times, dit is The Bell Stars uit 83.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

Minuutje over 8:30 hier bij Radio Horizon. Je hebt nog zeker een half uurtje met mij te gaan. Wat heb ik bijvoorbeeld nog op het lijstje staan? Nou, ik kan een tipje van de sluier op. Nee, dat doe ik niet. Dat hoor je vanzelf.

heb het eerder al gezegd. Het is vandaag de 7e september. En in 1936 was dat een zeer treurige dag. Want dat is namelijk de dag dat de Tasmaanse tijger uitstierf. De allerlaatste bekende Tasmaanse tijger, genaamd Benjamin, sterft namelijk in gevangenschap in de Hobart Zoo in Tasmanië. Waardoor de diersoort dus definitief uitsterft.

Ik heb nog een paar plaatjes voor je. Zoals wat je net gehoord hebt. You're the Voice, John Foreman. Uit 1987, jazeker wel. En ach, laten we maar eens een keer wat Nederlandstalige tussendoor draaien.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
2: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
4: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
2: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
3: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
2: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
4: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
2: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Hezeleen.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse

0: vond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. Drie Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De drie zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om mede